Onze bond kan aan de drieën. Onze mogen en grijven is weer. Onze treden zijn kloten, hè. Dat de oosmeester in het zijde zocht. Dus is mijn heen. Als mij toch den Hausfrieden niet stören. Denn eines weiß ich ganz